other things.

0: 5 vezes. 4 ou 5 vezes.
1: Dit is Urgent FM.

not designed for us.

0: Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Ons land slaagt er niet in om misdaadgeld in beslag te nemen. Volgens een Brits rapport gaat het om minstens 10 miljard euro. Nochtans zet ons land wel sterk in op drugs en daders, maar het crimineel geld blijft in omloop. Journalist Jeffrey Dujardin.
3: Ons land is in eerste zin een invoerland, via de haven van Antwerpen. En binnen de banken is er veel controle, maar crimineel proberen met het net weg te blijven. En daarbij gebruiken ze voornamelijk cash, stroommannen, malafide handelszaken of andere systemen om zo eigenlijk hun geld wit te wassen.
2: Vorig jaar nam de politie 195 miljoen euro aan crimineel geld in beslag. Ons land zou volgens de onderzoekers meer moeten inzetten op controles in luchthavens en havens. Een duizendtal Palestijnen met een visum voor ons land zit vast in Gaza. Dat schrijft de Standaard op basis van cijfers van Buitenlandse Zaken. De meeste visa werden uitgereikt voor een gezinshereniging. Maar de regering voorziet voorlopig geen evacuaties. Aanleiding zijn de grote kosten. Ons land zal enkel evacueren in noodsituaties. Sinds vorig jaar is er ook niemand extra toegevoegd aan de lijst. De pleisteractie van Rode Kruis Vlaanderen heeft meer dan 4 miljoen euro opgeleverd. Dat maakte de organisatie zelf bekend. In totaal zijn er zo'n 414 pleisters verkocht en dat is een record. Je hoort Vincent Verbeke van Rode Kruis Vlaanderen.
4: De middelen van de pleisteractie gaan integraal naar de lokale afdelingen, naar onze meer dan 13.000 vrijwilligers. En zij gebruiken die eigenlijk zelf voor lokale werking. Dat zal ook lokale accenten kennen. Bij de ene afdeling is dat nog een grotere focus op die gratis EHBO-opleidingen. Bij een andere afdeling gaat dat bijvoorbeeld een grotere focus zijn op de ambulancewerking.
2: In de provincie Antwerpen zijn de meeste pleisters verkocht, gevolgd door West- en Oost-Vlaanderen. De VS en Iran hebben elkaar vannacht beschoten bij de zeestraat van Hormuz in het Midden-Oosten. De VS meldt verschillende aanvallen op schepen. Iran beschuldigt de VS er dan weer van om het staakt het vuren eerst te hebben geschonden met schoten op een Iraanse tanker. Intussen roept Amerikaans president Trump Iran opnieuw op om snel een deal te sluiten. De VS deed een voorstel, Iran reageerde nog niet. De wereldwijde Amerikaanse importheffingen van 10% zijn onwettig. Dat zegt een Amerikaanse rechtbank na een klacht van 3 bedrijven. De rechtbank vraagt de Amerikaanse regering ook om alle invoerkosten terug te betalen. Amerikaans president Trump voerde de heffingen in nadat het Hoge Rechtshof eerder dit jaar zijn importheffingen al onwettig verklaarde. Mogelijk zullen nu ook andere bedrijven de extra heffingen aanvechten. En de voetbalfinales in de Europese competities zijn bekend. In de Europa League neemt het Engelse Aston Villa het op tegen het Duitse Freiburg. In de finale van de Conference League speelt het Spaanse Rayo Vallecano tegen het Engelse Crystal Palace. De dag start met zonnige perioden, daarna wat meer bewolking bij zo'n 17 graden. Morgen zonnig en warm, lokaal halen we zelfs 23 graden. Zondag wisselend bewolkt, in de namiddag kans op buien, mogelijk ook onweer. Daarna frisser en wisselvallig.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

zoek geluk in mijn leven. Probeer werk met rust te combineren. Was vroeger een vogel, maar viel door de druk uit de lucht naar beneden. Zat in een put, wil terug kunnen zweven. Haast en spoed is zelden goed, geduld is een zegen. Het is een lang proces, moet leren om rust te negeren. Nog steeds op zoek naar hoe ik moet leven. Woede en onvrede kunnen worden vermeden. Het is een eeuwige strijd met mezelf. Wou niet voldoen aan de eisen gesteld. Kijk erop terug, nu begrijp ik ze wel. Blijf een rebel, kan alleen gelukkig zijn. Vrij in mijn vel, haat in mijn eigen zelf. Werd weinig gebeld en nooit een aandacht. Nu ben ik graag op mijn eigen gesteld. Rap wel rap, toch schrijf ik niet snel. Want word heel vaak door de twijfel gekweld. Maar leerde wel trots te zijn op wie ik eindelijk ben. Sta nu zelf soms van mijn eigen versteld. Wordt er de klim naar de top of verhuis naar de hel. Doe alles van moeite.

Probeer te praten met mezelf wanneer de muren blijven roepen. Gaat het om de helft, dan hoef je mij niet meer te boeken. Die cellen van 09 is veranderd en ik voel het. Maar die cellen van 25 is steeds naar kansen aan het zoeken. Wil je tonen hoe het is om te leven zoals mij? Moest lopen van geliefden, het is hier doorgaan zonder spijt. Mevrouw de kavel gaf me hoop toen ik niet wist waar ik moest zijn. Kom laat toe in de lijn.

op een dag zoals vandaag wens ik best niks te zien. Of niks te horen over zaken die ik niet verdien. Problemen knagen aan mijn hart, het maakt me ijskoud. Leef dagen vol met twijfels, laatste tijd kan ik niet helder zien. Helder zien.

0: Dit is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Schoollaptops dreigen fors duurder te worden, dat schrijft het Nieuwsblad. Die prijsstijging komt door een wereldwijd tekort aan geheugenchips. Onderwijsminister Demir stelde voor zo'n laptop een referentieprijs van €575 op, maar daar gaan de huidige prijzen dus al over. De grootste verdelers roepen scholen daarom op om zo snel mogelijk hun bestelling te plaatsen, omdat de prijzen enkel nog verder zullen stijgen. 1 op de 5 mensen die zijn rijbewijs wil halen, doet dat met een automatische versnellingsbak en mag daarna dus ook niet handgeschakeld rijden. Het is een verdubbeling in 3 jaar tijd, zegt GOKA dat de examencentra coördineert. Dirk Snauwaert.
3: Omdat er op de markt steeds meer wagens met automatische versnellingsbakken worden aangeboden, omdat die meer rijcomfort bieden in het drukke verkeer. En als gevolg leren jongere mensen automatisch geschakeld rijden, omdat ouders een automatische voertuig hebben.
2: Rijlessen voor automatisch schakelen duren ook minder lang, dus je kan wel sneller je rijbewijs halen. Een 1000-tal Palestijnen met een visum voor ons land zit vast in Gaza. Dat schrijft de Standaard op basis van cijfers van Buitenlandse Zaken. De meeste visa werden uitgereikt voor een gezinshereniging. Maar de regering voorziet voorlopig geen evacuaties. Aanleiding zijn de grote kosten. Ons land zal enkel evacueren in noodsituaties. Sinds vorig jaar is er ook niemand extra toegevoegd aan de lijst. De pleisteractie van Rode Kruis Vlaanderen heeft meer dan €4 miljoen opgeleverd. Dat maakte de organisatie zelf bekend. In totaal zijn er zo'n 414.000 pleisters verkocht en dat is een record. Je hoort Vincent Verbeke van Rode Kruis Vlaanderen.
4: De middelen van de pleisteractie gaan integraal naar de lokale afdelingen, naar onze meer dan 13.000 vrijwilligers. En zij gebruiken die eigenlijk zelf voor een lokale werking. Dat zal ook lokale accenten kennen. Bij de ene afdeling is dat nog een grotere focus op die gratis EHBO-opleidingen. Bij een andere afdeling gaat dat bijvoorbeeld een grotere focus zijn op de ambulancewerking.
2: In de provincie Antwerpen zijn de meeste pleisters verkocht, gevolgd door West- en Oost-Vlaanderen. En de temperatuur van het zeewater lag afgelopen maand opvallend hoog, wereldwijd op zo'n 21 graden. Dat meldt de klimaatdienst Copernicus. Enkel in april 2024 was het zeewater nog warmer. Aanleiding voor het warme zeewater is het natuurfenomeen El Niño dat eraan zit te komen. Wetenschappers vermoeden dat er daardoor ook de komende maanden nog hoge temperaturen, extreme droogte en soms hevige regen kunnen volgen. De dag start met zonnige periode, daarna wat meer bewolking bij zo'n 17 graden. Morgen zonnig en warm, lokaal halen we zelfs 23 graden. Zondag wisselend bewolkt, in de namiddag kans op buien, mogelijk ook onweer. En daarna frisser en wisselvallig.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Thank you.

Rock the house in. Rock the house in.

0: Dit is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Er is een gijzeling bezig in een bank in de Duitse stad Sinzig in het westen van het land. De dader sloeg toe tijdens een geldtransport. Hij overmeesterde daarop de medewerker. En hij zou zich nu in de kluis van de bank bevinden. De Vlaamse Leander is daar toevallig in de buurt.
3: Wij zagen het ene naar het andere politiebusje passeren. Zelfs brandweer voorbijgekomen, zelfs ambulance. Dan hoort je in één keer van het is een bankoverval. En zijn wel iets geruster, maar je houdt je hart er nog wel voor vast. Van, je weet niet wat dat er gaat uitkomen, snap je?
2: Volgens de politie zijn er meerdere daders en meerdere gijzelaars aanwezig in de bank. Het stadscentrum is volledig afgesloten. Over een half uur legt het personeel van de autokeuringen het werk neer. Uit protest tegen de hervormingen van de Vlaamse regering. Daardoor zouden 1 op de 3 keuringscentra verdwijnen. Elke Gelens van de Christelijke Vakbond.
4: De Vlaamse regering gaat eigenlijk de keuringsfrequentie aanpassen. Dat betekent dat je minder vaak naar de keuring moet gaan. Maar dat betekent tegelijkertijd ook dat technische gebreken langer onopgemerkt blijven. En ongetwijfeld zal dat ook het risico op ongevallen en schade voor alle weggebruikers verhogen.
2: Om 2:30 gaan de autokeuringscentra normaal gezien weer open. De politie in Limburg heeft een Turkse criminele organisatie ontmaskerd. Ze pakten de voorbije week 18 mensen op tijdens 26 huiszoekingen. Die kaderden in een groter onderzoek, vertelt Sophie Levee van de Federale Gerechtelijke Politie Limburg.
5: Blijkt dat de organisatie gelinkt zou zijn aan de Sahin-klan. Dat is een gekende Turkse maffiaklan die zich volgens het onderzoek zou bezighouden met witwassen, afpersing, bedreigingen en geweld. In het dossier zijn ook aanwijzingen dat er gewerkt wordt met een zogenaamde knokploeg. Jonge mannen met de Turkse nationaliteit die ingezet worden voor uitvoerende geweldsopdrachten.
2: Er werden ook verschillende wapens in beslag genomen, 6 auto's, luxe horloges en cashgeld. In het Verenigd Koninkrijk lopen de eerste resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen binnen. In Engeland verliest het liberale Labour fors. Dat is de partij van premier Keir Starmer. Winst is er, zoals verwacht, voor de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. De volledige resultaten zijn er nog niet. En rond deze tijd start de Ronde van Italië. Dat is de eerste grote wielerronde van het jaar. De 109e editie trouwens al. Wielerjournalist Stijn Vlaming blikt vooruit.
6: De topfavoriet voor de eindzege is Jonas Vingegaard. De tweevoudige toerwinnaar wil de Giro op zijn palmares. En als ik naar de deelnemerslijst kijk, is de kans toch wel groot dat het hem zal lukken. Ook dankzij wellicht heel sterk werk van zijn ploegmaat Victor Kampenaerts.
2: De openingsrit start in Bulgarije. Dat is een etappe voor de sprinters. Favorieten zijn de Italiaan Jonathan Milan, de Fransman Paul Magnier en de Nederlander Dylan Groenewegen. De eindwinnaar kennen we op 31 mei. Deze namiddag bewolkt en overwegend droog bij maxima tot 19 graden. Morgen zonnig en warm bij zo'n 21 graden. Zondag opklaringen en overwegend droog. Lokaal kan het 22 graden worden. Vanaf volgende week frisser en wisselvallig.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Just.

echo. Our voices echo. Our voices echo.

Hallo, hallo. Welkom bij Landlock Therapy, waarbij ik u vandaag weer een uur meeneem langs een denkbeeldige kustlijn. En dit nummer slaagt daar ook zeker en vast in. Misschien neemt het mij er mee langs de bergen. Dit is Misha Panfilov, nummer van zijn album Days as Echoes uit 2021. Heel vette schijf.

Hopelijk heeft u er net evenveel hoesting in als ik hier hoesting in heb. En ik probeer altijd in de selectie muziek die ik meeneem een soort van rode draad te zoeken. De muziek kan zeer divers zijn, maar er moet toch iets zijn wat ze doet samenhangen. En ik denk dat dat vandaag een soort van spanningsveld is tussen oude muziek die visionair was, oude muziek die zeg maar voor een stuk de toekomst van de muziek kon voorspellen, aan de ene zijde, en aan de andere zijde nieuwe muziek die nostalgisch is en die terugblikt naar die oudere tijd. Dus ik denk dat dit nummer van Mischa Pankratov vooral bij de tweede aansluit, bij de nieuwe muziek, de nieuwere muziek, de nieuwe releases die terug verlangen naar bepaalde sound. En dat doet Mischa Pankratov hier zeer goed. Hierna gaan we door naar Brazilië, maar daar is dus meer over.

Yes, yes, dit was Azimuth met Mania of Morning, een groep uit Rio de Janeiro, die toch wel met een progressieve sound afkwamen in de jaren 70. Versie, een mix tussen samba en funk, jazz, psychedelische elementen. En we gaan verder naar een groep uit Melbourne, een recentere release, King's Knight.

waren de Blade Masters met King's Knight. En de recentste release van de show. Ja, dit nummer smeekt er gewoon voor om door een hip-hop groep gesampled te worden. Net zoals dit nummer uit de jaren 70 van de Poolse jazz fusion groep Laboratorium. Dit komt van hun album Quasimodo. En het nummer is genaamd I'm Sorry, I'm Not Driver.

Yes, yes. Een heel cool nummer waar veel interessante segmenten in zitten. Die voor mij, bij mijn gevoel, toch wel heel vooruitstrevend was op hun tijd. En dan reizen we terug naar onze tijd, waar deze groep uit het Gentse Compo de Oro een nummerje uitbracht, genaamd, of eerder gezegd een album. Wat ik ervan terugvond, is dat zij op hun reizen... zich baseren op hun reizen naar bepaalde streken en daar dan eigenlijk een LP of een album van releasen. En dit is genaamd Mogadishu, naar de hoofdstad van Somalië. En ja, heeft heel coole psychedelische en exotische elementen.

album Suburban Exotica, waar ze zelf over schrijven: a psychedelic underground road trip to Africa, the Middle East and the Americas via Belgium.

0: bij deze, alle Gent-locals of mensen daarbuiten, zoek ze op, Compro Oro. En dit album doet me eigenlijk naadloos overgaan, of niet zo naadloos, doet er niet toe, naar het volgende album. Een release van 2021 van een Wow Wow Collective. De release is genaamd Yar El Sadoum. En het is een soort van... het is een soort van gearchiveerd soundscape document waarbij ze zijn afgerezen naar Senegal en daar hebben geluisterd naar wat de mensen spelen, wat de kinderen zingen, de geluiden die er zijn. En daar heb ik heel veel respect voor muzikanten die dat dan kunnen vertalen naar hun instrument en hun soms wel veranderen of verschillende kijken op muziek. Het is de Wow Wow Collective met Muhammadu Lo and His Children.
1: Sunore ñu wutial wuti Dakaru
2: Dakaru
1: bo deme ñu ni la
2: du fi
1: te bu mbay mi doxé ñoy ko mom bu mbay mi doxul nga fay bor
2: musibala
1: ñun bay kat ñu fuñu jëm
2: fuñu jëm
1: jaajeuf.

Dus in 2021 kwam Yarel Sadoom uit van een Wawa Collective, wat vertaald naar Educated Children. En dan een jaar later een tweede album met een deel van dezelfde muzikanten is Mariage. En op die Mariage uit 2022 staat één nummer dat ongelooflijk onder mijn vel kruipt. Een nummer dat ergens wel heel duister en een smerig verleden in zich herbergt. Dit is Tiaoré, 1954.

0: dal di sorceni fetal boom 70 tirailleurs sénégalais lepp ngir baña fay seni à l'avance cey ñun liberté égalité ak fraternité lepp dal di naxassay
1: En we gaan verder met de meer dansbare schijven. Uit Nigeria, Julie Coker met Sogio, een highlife en disco legend uit de jaren 80.

een fantastisch album uit 1982. Dit is Mohinder Kaur Bhamra. Zij was een zangeres die traditionele bruiloften, traditionele Punjabi volkmuziek bracht op bruiloften. En die bruiloften waren vaak gescheiden, waar er een soort van doek in de ruimte hing tussen mannen en vrouwen. En zij was eigenlijk een zeer progressieve denkster die niet alleen met haar muziek, maar ook op die trouwfeesten eigenlijk zeg maar, dat doek naar beneden heeft gebracht en voor zowel de mannen als vrouwen gemengd begon te spelen. En dat heeft zij ook met haar muziek gedaan, door traditionele Punjabi folk te mixen met die disco backbeat. Nu reizen we af naar Amsterdam, waarbij de Mauskovic Dance Band een soort van cumbia revival tot stand brengt. Recenter nummer: Drinks by the Sea.

0: een groep uit Colombia genaamd Romperrayo met het nummer Y entonces dónde irá.
1: Dónde irá.

een hedendaagse take op het, ja, toch wel zeer verbonden met Colombia, de cumbia van hun album Insurgentes Carismáticos.

een nummer gezongen in het Haitiaans Creools en uitgebracht in 1975 genaamd Courai of Courage van de zeer populaire Haitiaanse groep Tabou Combo de Petit Louis.

vind het een heel interessant nummer in de zin dat je zowel zeer veel afro-invloeden hoort als genres die eerder... Of bepaalde percussies en ritmes die je eerder zou verwachten bij Latijns-Amerikaanse genres. Dus dat je zo de samenhang voelt tussen die twee continenten. En die verbinding komt zoals samen voor mij in dit nummer.

Wat ik ook zeer vaak interessant vind om terug te zoeken, is muziek die, die zeg maar een soort van voorbode was in de jaren 60 en 70 op de meer synthesizer geleide muziek die in de jaren 80 en 90 mee zou opkomen. En daarvan is dit nummer voor mij wel een van de grootste uitschieters. Een soort van proto-techno uit 1962. Ray Cathode met Waltz in Orbit.

Dit zijn Jacqui Chalard en Gilbert de Flee met L'Agonie, de instrumentele versie. Een soort van obscure jaren 70 science fiction release. Samenwerking tussen een aantal muzikanten, artiesten, comic book writers. Er valt weinig over terug te vinden. Een van die pareltjes. En we gaan verder met de laatste. Een dubplaat. Make It Run. Van Dennis Bovell. Uitgekomen in 2012 op het Legendary Pressure Sounds label.

0: Bedankt om te luisteren naar Landlock Therapy. Hopelijk heeft u er evenveel van genoten als ik ervan genoten heb. Het waren diverse sounds en ik kijk er weer naar uit om er weer in te vliegen. Om een rode draad te zoeken tussen een aantal nummers. Nummers die ons deugd doen. Nummers die ons helpen deze paniekerige schreeuw die de beton en die stad bij ons teweeg brengt soms. En de muziek helpt ons erbij om te ontsnappen. Of helpt mij toch alleszins om te ontsnappen aan de Red Race. Dus tot de volgende keer.
1: Dit is Urgent FM.
2: 4 uur.
1: Urgent FM.
3: Il ne s'agit pas de comprendre, il s'agit de croire.
4: Sélection mouton.

0: Urgent FM.
1: 7 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Yeah. Thank God it's Friday.

0: Welkom beste luisteraars bij FOMO Station, aflevering 29 op Urgent FM 105.3. Vanavond hebben we hier als host mezelf, Pavlov, en daarnaast ook als co-host Ruben. Achter de deks hebben we de getalenteerde DJ's van Southscore, namelijk Zaza Score en Boktor. Die komen vanavond met een dikke set. Makina, als ik niet vergis. Ja, hallo. Dus ze komen niet enkel in set, maar we gaan ook een deep dive doen op hun collectief. Daar kijk ik enorm veel naar uit. En daarnaast hebben we ook nog een interview met de organisatoren van Alle Remmen Los. Zij gaan ons meer vertellen over hun event en hoe dat allemaal loopt. En daarnaast hebben we ook nog Fali van Skeletor Yogi aan de lijn, die ons een sfeerupdate zal geven over Yogi's Night. De thema van vanavond is hardcore en uptempo. Vandaar hebben we ook twee collectieven die zich daar volledig in smijten. En daarnaast, ja, geniet vooral van de muziek.
1: Oké.
0: Ah, mijn excuus, ik ben daarnaast nog iets vergeten. Ik had nog een vraagje voor onze getalenteerde DJ's. Kijk, Zazascore en Boktor, vertel eens wat over jullie zelf. Wat voor muziek draaien jullie? Hoe lang zitten jullie al in de scene?
1: Mijn naam is Steve Cornelis. Mijn DJ-naam is Boktor. Ik ben nu eigenlijk al een jaar en een half aan het draaien of zo. Ik ben zelf niet een super grote hardcore DJ. Ik ben een bounce DJ, hard bounce DJ en ook wat donk. Maar ja, samen hebben wij met Southscore eigenlijk een collectief Southscore. En daar proberen we altijd de verschillende bounce en hardcore te combineren en alles daartussen.
0: Zalig. Best of both worlds, als ik het goed hoor. Yes.
2: En ik ben Viek van Southscore. En wij zijn eigenlijk begonnen als uptempo hardcore DJ's. Een jaar en 7 maanden terug, denk ik. En nu zijn we iets meer naar Makina Jumpstyle gaan, om het meer naar het rustigere niveau te gaan, omdat het anders soms iets te wild was. Maar nu doen we eigenlijk een combinatie van beide.
3: Dat klinkt echt top. Allemaal, sorry, mijn microfoon stond niet klaar daarnet. Nu wel. Dat klinkt echt top. Ik heb geen idee wat Makina is. Maar we gaan dat voor subiet houden, als het oké is. Ik zou gewoon hen laten beginnen. En dan gaan we zoiets. Dan gaan we gewoon vragen over hem, denk ik. Want ik ben echt benieuwd.
0: Ja,
2: yes,
0: ja.
2: Wij ook.
3: Let's go.
1: Yes.

We zijn hier terug met FOMO op Urgent FM. We hebben hier Boktor achter de deks met zijn gekke bouncy tracks. Daarnaast...

0: aan het brede publiek. En dat doen we op een eigen, ludieke, humoristische manier.
1: Geweldig, geweldig. Gasten, welkom in onze studio.
0: Dankjewel.
1: Voor zover ik weet, hebben jullie ook gisteren een dik feestje gegeven in de giraf.
0: Hel ja.
2: Zeker.
1: Toen ik daar binnen wandelde, was die energie echt op en top.
0: Ja, dankjewel. Ja, daar zorgen we wel voor.
1: Ja, die energie was op en top en de schijven waren nog topper. Hoe vonden jullie het zelf gisteren?
0: Ja, we hebben sowieso een eerste editie een paar maanden geleden gegeven. En die was al heel dik voor een eerste editie te zijn. En gisteren was, wat we eigenlijk minder hadden verwacht, ook weer echt een topeditie. Heel veel nieuwe mensen, heel veel nieuwe connecties, heel veel nieuwe DJ's die we ook hebben leren kennen bij de vorige editie. Dus in het algemeen zou ik zeggen, top. Ik weet niet wat de anderen hiervan vinden.
3: Ja, nee, we hebben goede DJ's leren kennen. Ik vind dat ze echt goed gedraaid hebben. Vorige keer hebben we een paar DJ's ook gehad. En ja, Jets bijvoorbeeld, die vorige keer ook gedraaid, echt top. Ja, Mardemeister natuurlijk. En nu Mardemeister had samen met Stoute Pushes, samen met Brent. Dat was echt top. Ik heb een zeker een goede eventje gehad eigenlijk. Ja, die connecties zelf waren, ja, waren echt top. En echt goed gedaan, vind ik zelf. Dus ja.
1: Nee, ik voelde ook, de sfeer was helemaal aanwezig. En de locals, ja, die waren daar allemaal om te supporten. Goed, als ik het goed heb gehoord, hè, zijn jullie een collectief die zich focust op hardcore en uptempo. Hoe is dat allemaal begonnen?
0: Dat is eigenlijk wel simpel. Ja, dat is eigenlijk wel simpel uit te leggen. We zijn eigenlijk een hele grote band van de Scouts in Merelbeke. En sinds ons jinjaar, dat is op ons 17 jaar, het laatste jaar voordat we in Leiden gaan, zijn we naar ons eerste hardstyle, hardcore op tempo festival geweest. En eigenlijk daar de muziek die is blijven plakken. En sindsdien naar feestjes moeten gaan, maar dat is altijd in Antwerpen, in Nederland. We gaan zelf elk jaar naar Duitsland voor een feestje, wel helemaal top. En wij houden van de muziek omdat die gewoon energiek is, allemaal andere dingen in zitten, een beetje humor. En we vonden dat hetzelfde concept niet echt volledig in Gent. Dus dachten we, waarom beginnen we dit niet zelf? En eigenlijk, ik zelf studeer event management en ik dacht, wie wil hier met mij een feestje doen? Ik heb er drie gevonden en nu zijn we al remloos.
1: Zalig. Dat is eerlijk gezegd wel een power move. Hè? Heel die scene naar hier brengen of ja, de mensen al in contact brengen met die muziek. Het is inderdaad soms jammer dat mensen wat verder moeten reizen om van die muziek te kunnen genieten. Dat is echt wel goed gedaan, gasten. Want ik heb er wel degelijk gisteren van genoten. Nu, dit is de tweede editiehal. Hè? Vonden jullie het beter dan de eerste editie? Minder goed? Wat hebben jullie... Ja,
4: ik vond hem eigenlijk vrij gelijkaardig. Ik vond hem wel best echt goed. Ik denk dat de sfeer echt weer heel goed zat. En dat de volk stroomde ook direct toe eigenlijk.
1: Ja.
4: En ja, de sfeer was echt op en top.
1: Dus volgens jullie valt dat wel goed in de smaak, die hardcore en uptempo? Bij
0: ja,
1: de mensen.
0: Zeker. Omdat we iets volledig anders doen. Allee, volledig anders is nu een groot woord, maar ons concept hardere stijl een beetje aanbrengen in een ludieke sfeer, dat ook wel echt helpt om andere mensen die misschien niet direct die muziek luisteren ook aan te trekken en in de meer dan geweldige scene te brengen.
1: Hey, geweldig, dat hoor ik graag. Ik merk ook dat er op de line-up veel nieuwe lokale talenten waren.
0: Yes.
1: DJ's die ik nooit heb gezien, maar echt wel kwaliteit hebben gebracht. De DJ's die jullie op de line-up zetten, onderscheiden ze zich in iets? Is het allemaal hardcore en uptempo of hebben mensen daar vaak wel hun eigen toets aan? Hoe zou je dat best omschrijven?
0: Ik zou wel zeggen dat we elke DJ de vrije loop laten, zolang het een beetje in ons concept past. En dat is eigenlijk letterlijk de naam, alle remmen los, doe wat je wilt. Ons concept is humoristisch, energiek, zolang je daar binnen blijft en niet te donker gaat. Het is een feestje voor iedereen.
3: Ook, dus,
0: Iedereen is welkom, laat iedereen welkom voelen.
1: Voilà, dat hoor ik graag. Alle remmen los, gewoon hard gaan. Goed.
2: Ik had gewoon nog een vraagje, trouwens. Machina. Dat is wat jij draait, hè? Ook zo?
5: Dat is wat mijn vrienden Zasko draaien. Maar ik draai dat ook vooral.
2: Okay.
5: Ja, eigenlijk Machina is een soort van happy hardcore. Dus eigenlijk, eerst was de happy hardcore in de jaren 90. En dan hebben eigenlijk de Spanjaarden dat helemaal vastgenomen. En die hebben daar eigenlijk eigen ding vandaan. En dan is eigenlijk in Spanje is dat een heel groot ding. Lijkt de Atlantis remix dat helemaal in is nu. Is helemaal popping. Maar kijk, eer de expert komt, vertellen we over.
1: Die zullen straks nog wel helemaal aan het woord komen om uitvoerig uit te leggen over Machina. Ik heb eerst nog een korte vraag voor onze mannen van Alle Remmen Los. nu dat jullie journey bezig is, jullie hebben de tweede editie gegeven,

0: Wat is voor jullie het beste dat er al is gebeurd in deze journey? Wat is voor jullie echt, dit is wauw?
1: Voor mij persoonlijk is dat de vriendschap eigenlijk tussen ons, dat is ook weer gestegen. Gewoon nieuwe connecties leggen. Wij zouden daar ook wel echt de moeite hebben ingestoken. Om echt gewoon mensen aanspreken, mensen op straat proberen aanspreken, vrienden van vrienden aanspreken, op ons verhaal posten. Wij zouden zo wel echt, voor mij is dat persoonlijk echt het beste tot nu toe.
2: Ja, en ik denk ook dat eigenlijk vorige editie op een andere manier een hoogtepunt was. Aangezien we mogen daar nog niet te veel over vrijgeven, maar toch al een paar connecties hebben gelegd. Om een beetje te upgraden in, met hostings in tweede kamers. De collectieve, daarmee moeten we het nog bespreken, maar we zien wel een mooie toekomst van ons event.
0: Zalig. Dus in ieder geval gaan we nog niet... Allee, jullie gaan nog veel meer deftige hardcore en uptempo geven in de toekomst.
1: Dat is nog niet gedaan.
3: Oh, ja, zeker.
2: Ja. Het was niet voor één keer.
0: Goed.
2: Of twee keer.
0: Nu ja, de eerste twee edities waren wel een goed succes, heb ik het gevoel. Gisteren heb ik ook de vibe gecheckt, was op en top. Enig idee wanneer een derde zou komen? Of... Ik weet dat jullie het ook druk hebben, jongens.
2: Ja, ja, een derde editie. Natuurlijk proberen we wel te groeien elke keer, maar eigenlijk elk feestje voor ons is echt een feestje. We zorgen wel voor kwaliteit. Een derde editie, wanneer het voor de meesten past, ja, dat zal vooral aan ons liggen. We kijken wel om weer begin schooljaar daar iets te hosten. Vanaf dat we misschien in de zomer wat tijd hebben en andere mensen dat we denken, die gaan ook wel tijd hebben, kunnen we daar wel iets in elkaar flansen.
0: Ah, top. Ja, zoals alle goede dingen hebben ze ook tijd nodig. Hè? Maar ik twijfel er niet aan dat jullie binnenkort weer met quality gaan afkomen. En met dezelfde, of zelfs beter, waarschijnlijk betere energie
2: hopelijk
0: dan de vorige editie. Ja. Goed, dat waren onze vrienden van alle remmen los. Geweldig talent, local scene, houden in het oog. Nu gaan we verder met Boktor. En daarnaast luisteren we nog verder naar Zascore.
4: Stop missing out. You're listening to FOMO on Urgent FM.

Radio. Number one. Luigi. Luigi.

0: Goed, het is tijd voor de FOMO-radar. Ons wekelijks overzicht van wat er vanavond gebeurt in Gent. Vandaag voor elk wat wilfs, van Rave Heritage tot Viking Burlesque. Dus pak een pen of geef de telefoon door aan iemand, die straks niet rijdt. Voor vanavond, voor elektronische muziek, hebben wij Frankie Jones, Invite CG Bolland en de Charlatan. Dat is dan weer hardcore en uptempo geteamd. Wij hebben ook als headliner Klankkunster in de Kompas vanavond. Dus als je in te hard techno bent, kun je dat zeker niet missen. Voor wie liever niet de hele nacht in een donkere club staat, hebben we Das Pop at Club Wintercircus om 19:30. Quote-unquote een Belgische klassieker. En daarnaast hebben we ook nog Toxic Cheerleaders in de Ringo om 22:00. Last but not least, urban hip-hop. Of ja, voor de hip-hop en R&B-liefhebbers hebben we Idali at Cocorico om 23:00.
1: Yes, en dan voor zaterdag hebben we World and Wanted, dat is de zachtere kant van de avond. En wel eigenlijk zotte programmering, want morgen heb je Dub Circus met Sinai Sound System en Alpha Steppa, heel bekende naam in de dub scene. En Pala 10?
2: Ja,
1: het is Pala en 10. En in deze in de Wintercircus om 20:00. Dus als je graag een zware subbase voelt, maar toch een beetje down tempo. Dat is uw event.
2: Ik ben sowieso aanwezig.
1: Ja?
2: Ja.
1: Welkom, Eben.
2: Ik heb al een ticketje. Yo.
1: Ja, en naar wat kijkt je uit? Naar Alpha Steppa of iemand anders?
2: Ik ken ze eigenlijk beide niet, maar ik heb al gehoord dat dat een grote naam is. Van de UK, denk ik.
1: Ja? Ja. Oké, ik ga er ook zijn, toevallig.
2: Oké, dan kunnen we samen dubben.
1: Ja, en andere dingen. Oké, en dan ook iets later op de avond. Wat hebben we nog? Wacht, ik ben het even kwijt. La Fiesta Latina. Dat is in Trefpunt en dat is ook een van de warmere adressen in de stad. En niet alleen qua temperatuur, maar ook qua muziek, want het is tropisch. Dan hebben we ook een niche-event, een beetje apart. Dat is in de Gentbrugge, want we hebben Garters and Giggles, Viking Burlesque, Freya's Forbidden Follies in de Aschaert om 19:00. Dus de Aschaert is meestal metal en zo. Dus kan de Viking Burlesque daar wel begrijpen. Iets voor jou, Pavlo? Viking Burlesque?
0: Viking, ja. Burlesque. Goh, ik heb ooit eens een snelcursus Burlesque gevolgd met mijn papa.
1: Okay.
0: Die had dat ooit cadeau gekregen. Ja. En hij is als eerst niet alleen gaan. Maar dan ben ik bij hem meegaan om emotional support te geven. En dat was eigenlijk superleuk.
1: Ja.
0: Dus dat kan wel een goede vibe zijn, denk ik.
2: Ben ik de enige die niet weet wat dat is?
1: Ik ben er nooit in die scene gezeten.
0: Dat is een.
1: Maar, ik dacht dat dat iets gelijk kan was en zo. Like de kan van. Of de. Ik weet niet. Dat is wat ik dacht dat burlesque okay. was. Weet er iemand anders wat burlesque is?
0: Dat is een vorm van expressie of toneel.
2: Een soort van dans.
0: Ja, dans.
2: Vechtsport?
0: Ik weet het niet, misschien. Maar daar gaan ze eigenlijk grijpen naar de vibes van de burlesque. Ik weet niet, jaren 80, 90. Misschien
2: Okay.
0: Dan dat. Ja. Maar in ieder geval.
1: Ja. En dan verder hebben we. Ik ga het niet eens opzoeken wat dat burlesque is. Dan hebben we Holy Club meets Torrent in de Heilige Geest. En dat is voor wie geen zin heeft in de grote clubs. Die morgenavond dan. Mm-hmm. Voilà, dat was de FOMO Radar voor vandaag.
3: Dit is Urgent FM.
4: 9:00.
3: Urgent FM.

0: zijn terug met FOMO op Urgent FM. Saskor achter de deks met zijn dikke machinaplaatjes. Goedenavond, beste luisteraars. Wij hebben hier normaal gezien Vali van Skeletor Yogi aan de lijn. Zeg eens hallo, Vali.
1: Hallo, goedenavond.
0: Hey, goedenavond, Vali. Hoe gaat het daar? Als ik het goed vernomen heb, zijn jullie al bezig met Windows Session. Kan dat?
1: Yes, dat klopt. Momenteel zijn we nu in de Funke bezig met onze Windows Session. Dus dat is eigenlijk het deel dat begint voordat mensen naar binnen gaan in de clubavond van de Yogi Night.
0: Hey. Oké, en hoe zit de sfeer daar?
1: De sfeer zit momenteel heel goed. Mensen zitten nu vooral buiten bij de window. Er is heel groovy dansmuziek buiten aan het spelen en de vibe zit wel echt goed.
0: Hé, hey, dat hoor ik graag. Ja, voor de duidelijkheid, beste luisteraars, ik heb het hier over de Windows Session die zich plaatsvindt voor de Yogi's Night. Dat is een event dat ik daarnet heb gemist, maar ja, een van de beste events van dit weekend, Yogi's Night, die vindt vandaag plaats in de Funke. Goed, Vali, vertel me wat meer over Yogi's Night. Wat is het idee erachter?
1: Wel, het idee erachter is eigenlijk gestart origineel in de Decadence. Dus ik en Hauri, mijn maat, waarmee dat we samen Skeletor Yogi vormen, waren dus eigenlijk 2 jaar geleden gevraagd geweest om residents te zijn in de Decadence. Dus we hadden eigenlijk origineel nooit echt het plan om zelf events op te starten, maar dus zij zijn met dat idee afgekomen. En we dachten van ja, weet je, dat lijkt eigenlijk wel leuk om als beginnende DJ van Gent je eigen event op te richten met de hulp van de Decadence. En uiteindelijk is al geëvolueerd naar wij die dat op zichzelf op andere plekken, zoals de Funke, zoals Barbroos, Yogi's Night eigenlijk verder zetten in Gent.
0: Hey, jullie zijn daar wel goed in, hè? Goeie feestjes geven, met de juiste schijfjes afkomen. De hoeveelste editie is dat al eigenlijk?
1: Momenteel is dit nu de 6e editie en we hebben ook nog een andere type editie gehad die daar eigenlijk niet bijgerekend is, wat Yogi's Night alter ego is. Waarin dat we eigenlijk met een heel nieuw concept zijn afgekomen, waarin dat DJ's die gekend zijn voor bepaalde muziek eigenlijk iets totaal anders spelen, wat ze nooit spelen.
0: En wat voor muziek spelen ze dan?
1: Ik ga een voorbeeld geven. We hadden Wortaal geboekt op ons event toen. En Wortaal staat natuurlijk gekend voor de heel harde muziek. En wij hebben aan hun gevraagd van ja, wat is eigenlijk zo de muziek dat jullie leuk vinden, waar jullie zelf naar luisteren, dat jullie nooit kunnen spelen op een event? En zij zijn dan afgekomen met Eurodance tracks, dus echt compleet omgekeerd. Dus iets wat mensen totaal niet hadden verwacht. En dat voor alle DJ's die op de line-up stonden op dat moment.
0: Dat klinkt als een supercool concept. En wat was het naam van het evenement?
1: Dus het evenement noemde Yogi's Night Alter Ego. Dus ons gewone event noemt Yogi's Night. En we wilden dus een nieuwe spin aangeven. Dus daarmee de Alter Ego. Wat eigenlijk zeggen van de Alter Ego is van de DJ's. Dus de andere kant van hun die dat eigenlijk niemand ziet.
0: Ik zou mij geen betere naam kunnen inbeelden voor het event. Hoe zou je de muziek beschrijven voor vanavond?
1: De muziek voor vanavond gaat vooral heel groovy en met Latin elements zijn. Dus het gaat heel speels zijn, heel leuk. Het gaat niet te stevig zijn, maar op het einde van de avond, de closer, Lady Jam, gaat wel met wat stevige hard trance tracks afkomen. Maar de rest van de avond gaat dus vooral groovy, Latin core type muziek zijn. En momenteel nu in de Windows Session buiten is het ook heel groovy, hard housey, hard groove stuff.
0: Zalig. Ik merk inderdaad op dat groove de laatste tijd heel erg aan het opkomen is in Gent, hè? Of in het algemeen?
1: Ja, dat klopt al. Je hebt daar al verschillende feestjes van nu.
0: Ja, het is natuurlijk ook goede muziek. Groove klinkt sowieso goed. Waar kijk jij het meest uit voor vanavond? Is er iets dat je zegt van wow, dit gaat echt geweldig zijn?
1: Ik kijk persoonlijk het meeste uit naar onze headliners, wat dat Jack Amai is. Jack Amai is wel een vrij gekende DJ in België, die ondertussen ook al in de Fuse heeft gespeeld. En die brengt echt heel speciale songs, maar echt op een leuke manier, dat niet te complex is, dat mensen echt nog steeds op willen dansen en dat heel leuk is.
0: Oké, zeker om iets om naar uit te kijken. Goed, dan heb ik nog één laatste vraag voor jou, Vali. Moest ik je nu €1 miljoen geven, maar je moet Yogi's Night skippen, zou je dat doen?
1: Ja.
0: Obviously.
2: Goeie vraag. Goeie vraag.
0: Nee, goed.
1: Ik start al een nieuw concept op, dus oké.
2: Pak gewoon die €1 miljoen en de volgende keer dat Yogi's Night is, gaat er ook bij zijn. Dus.
1: Ah, voilà.
2: En dan heb je €1 miljoen.
1: Jawel, ik zal mijn rekeningnummer doorsturen. Ik verwacht €1 miljoen morgen.
0: Oké, komt helemaal door. Goed, dus ja, mensen, als jullie vanavond op zoek zijn naar een goed feestje, dan kunnen jullie terecht in de Funky voor Yogi's Night. Het gaat helemaal de moeite zijn. En Vali, alvast bedankt voor uw tijd.
1: Ja, dat is heel graag gedaan. Dank wel om te bellen. En ik hoop dat ook heel veel leuke mensen kunnen afkomen vanavond. Het event is tot 7:00 in de ochtend. Dus voor de mensen die eerst nog even ergens anders naartoe willen, allemaal welkom tot dan in de Funke.
0: Zalig. Ik zal straks zeker mijn toffe band aanwezig zijn. Kijk er zwaar naar uit.
1: Oké. Alright, tot straks.
0: Tof, dank u, Vali.
3: Stop missing out. You're listening to FOMO on Urgent FM.

Jimmy.

0: Yes, yes, the mesh in the house.
1: Yeah.
0: Drum
1: yeah.
0: and bass in your face. En nog wat veel jungle tussen ook. Want zijn repertoire gaat natuurlijk van Back to the 90s tot vandaag.
1: Yes.
0: En daarvoor aan de breaks.
1: Over breaks.
0: Ook de Max.
1: Yes.
0: En vooral uit de remixen van Vlaamse nummers. De Max.
1: En Hollandse nummers.
0: Alright, alright.
1: Zwart, volgende week zijn ze er weer. Hoogstwaarschijnlijk ik die slasje bij, maar dat gaan we nog moeten zien.
0: Alright. Ja, wat dat gaat zijn, we zien wel.
1: Oh wel, ik was een keer aan het denken, want ik wil eigenlijk nog een beetje tegen u bespreken, maar we zullen hier even vlug 3 seconden op de radio zeggen. Om, ik weet niet, zijn hier volgende week?
0: Ja.
1: Om anders keer 2 uur alles van Acid Breaks back-to-back te spelen, zowel electro als geen electro.
0: Alright. Ja, dat je dat wel zit.
1: Voilà, bij deze.
0: Bij deze, week. Voilà. Volgende week weer.
1: Acid Breaks, 2 uur. Met de Kaste W en Black Francis back to back.
0: Alright.
1: Yes, yes.
0: Alright.
1: Ja, we gaan je gewoon nog even laten luisteren.
0: Zes dat. Break City. Only for you.
1: You.
2: And you. Break City.

your house never had a roof again.